0: radio.
1: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag.

0: waren aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig met temperaturen die oplopen tot 17.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit, die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

0: TNT.
1: This is my church. This is where I heal my

0: door BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken.

0: gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Erik Kreutzer.

Eind jaren 70, dit voor Supertramp. Give a little bit. Vrienden, wij zeggen welkom. Halverwege je werkweek, daar gaan we weer.

Lil Nas X en Star Walking. Daarvoor Yves Berendsen. Kom vanavond naar mij toe. En de zomerhit van dit jaar, Another Talks to You. Ja. Nigel de Jong die blijft trouwens de directeur topvoetbal van de KNVB. De oude voetballer die heeft namelijk zijn verbintenis met 4 jaar verlengd. Dat heeft de KNVB gisteren aan het persbureau ANP bekendgemaakt. En gisteren zagen wij voorbij komen dat de Nederlandse auto- en spoorwegen... en vooral de bruggen, die zijn op veel plekken niet geschikt... voor grote militaire transporten. Militairen en materieel die kunnen altijd op plaats van bestemming komen... maar de gevolgen voor het dagelijkse verkeer zullen in een oorlogsscenario groot zijn. Ja, de Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of de Nederlandse infrastructuur... voldoet aan de eisen die de NAVO stelt. Ja, en dat is schijnbaar op veel plekken in Nederland niet het geval. Vanwege de doorrijhoogte, de draagkracht en de breedte. Dus als oorlog komt, ja. Hè. Het kan zijn dat ze niet bij jou thuis voor de deur komen. Ja, en dan die IT-problemen bij de Albert Heijn, de Ethos en de Galagal... die kunnen gevolgen hebben voor de omzet van het moederbedrijf Ahold Delhaize. En vooral de online verkoop en de bevoorrading van de winkels die lopen risico. Hoe groot de financiële schade kan worden is nog niet duidelijk. Het is inmiddels al, gisteren was het de derde dag... dat de ketens online problemen hebben... Ze begonnen afgelopen zondagmiddag. Ja, en schijnbaar zijn ze gehackt.

0: jaren 90 voor Eros Ramazzotti en Tina Turner. Cosa della Vita. Daarvoor Justin Bieber. En ik zei het al, een lekker liedje van Alain Sorrenti. En tu sei l'unica donna per me. Het is 7:30 geweest. Even een update van Flitsmeister. We zijn aan het controleren op snelheid. Op de A2 tussen Maastricht en de grens met België bij 268.7. De N275 Maasbree bij 5.6. De A67 Eindhoven, de grens met België 18.2. De N279 Beek en Donk 46.3. De N263 Breda bij 17.0. De N640 Oudenbosch bij 4.9. En dan heb ik nog voor je de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.7.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. Er staan wel een paar wat langere files. Op de A27 van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. De overige files veroorzaken niet zoveel vertraging, hooguit 5 tot 10 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een wat langere dagelijkse file. Tussen Rosmalen en Waardenburg 9 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Erik Kreutzer. Radio BNT.
4: Hey, I'm Lars Smith.
5: Hey guys, it's Nile Horn here.
1: Dit is Radio BNT.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Alok hoorde je met All By Myself. Daarvoor Shakira, Whenever, Weg, Ever. En Maal Smit hadden wij voor je met Naal Horn. Drive safe, ja. Rij voorzichtig als je momenteel onderweg bent naar je werk. Oude bendelid Dwayne Kevin D. Davis is gisteren veroordeeld tot zeker 40 jaar cel voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur in 1996. Eerder concludeerde een jury al dat de 63-jarige Davis de moord heeft beraamd. En 400 medewerkers van de publieke omroepen die vragen de NPO in een brandbrief af te zien van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars van de brief, van wie een deel ook bij de NPO zelf werkt, die zeggen het besluit niet te kunnen aanvaarden. En dan Harry Mens, die gaat schijnbaar het theater in. Dat heeft hij deze ochtend bekendgemaakt in de Telegraaf. 7 december staat hij in het Amsterdamse Congresgebouw. En Davina Michelle die vindt het lastig om te bepalen of ze nou zou willen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Het geldt voor iedere artiest dat het nu een heel moeilijke situatie is. En wil je nu in een negatieve situatie terechtkomen, zegt de zangeres in een interview met de Telegraaf. Of ze door de NPO is benaderd voor deelname wil ze niet zeggen. Ik wacht nog even om daar een uiting over te doen. Ja, en Gordon heeft de smaak van zijn uiterlijke transformatie flink te pakken. Na zijn lichaam en gezicht is nu zijn haardos aan de beurt. De zanger die ondergaat namelijk nu een haartransplantatie. En dat heeft hij gisteren laten weten op Instagram. En dan de rockband Toto. Die komt volgend jaar terug naar Nederland voor een optreden. De groep bestaande uit de zanger Joseph Williams en de gitarist Steve Lukather die vierde op 3 juli zijn 50-jarig bestaan in het Stadspark in Groningen. Dus dat is wel een goede zaak. Toto in Nederland. Nou, over hier heb ik meer nieuws voor je uit de show.

Wolf and All Things Under the Sun. Ja. Misschien ga je binnenkort wel genieten in de herfstvakantie van de zon. Ja. Ik zei het al daarvoor, die lekkere muziek van de Four Tops. Don't Walk Away. Loop alsjeblieft niet weg. Blijf bij ons. Vertel dit door aan je vrienden en collega's. En ik zeg het je nog een keer, kom je op je werk aan. Vraag even naar degene die gaat over de radio dat ze even willen overschakelen naar BNT. Een 21-jarige vrouw is trouwens afgelopen zaterdag omgekomen bij een bungee-sprong in een verlaten steengroeve in het Duitse Warstein. En de sprong die gebeurde met een zelfgebouwde constructie die vermoedelijk was bevestigd aan een boom. Een eerste sprong van een man van 34 was goed verlopen. Maar toen de vrouw van 21 jaar uit de deelstaat Sachsen-Anhalt haar sprong waagde, botste ze tegen een rotswand. En de verwondingen waren zo ernstig dat ze ter plaatse is overleden.

0: BNT.
1: BNT.
2: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.

0: ja hoor, dat kan ook met je auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
6: Goed plan, zonneplan.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met Business.

0: extra voordeel.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen.

tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk. 22 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Nieuwendijk een half uur vertraging. Door een ongeluk met 3 auto's is alleen de vluchtstrook open. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit uit Beierland 17 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhof 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. A59 naar Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen. Langzaam rijden over 9 kilometer. Met ruim een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

klassieker van Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Zeg het maar, je bent net wakker aan de ontbijttafel. Of misschien alweer in je auto onderweg naar je werk. Of de kinderen naar school brengen. Je gaat vandaag genieten van je papa of mama dag. Ja, het is toch even halverwege die week. Vrienden, wij zeggen welkom.

Ja, de weekend komt regelmatig voorbij hier bij Radio PNT. Daarvoor Wesley Bronkhorst. De dag die je nooit vergeet. Ja, iedereen heeft wel zo'n dag die je nooit vergeet. Ja. Eerste keer dat je alleen ging autorijden. Bijvoorbeeld. Ja. Shell die stopt per 1 november met het uitdelen van Air Miles. De oliemaatschappij die kiest ervoor om zich volledig te gaan richten op het eigen loyaliteitsprogramma. Dat heeft een woordvoerder van de Shell gisteren laten weten. En dan grote Poolse winkelketens die halen massaal de Halloween-accessoires uit de handel na verschillende steekincidenten op de scholen in het land. En hierbij is één persoon om het leven gekomen en raakte meerdere mensen gewond. En volgens de winkeliers voelt de verkoop van die items ongepast.

Trump onlangs heeft gesloten met Rusland... is volgens Rob Jetten niet uit te leggen... en moet wat het kabinet betreft van tafel. Ja. Alsof Trump zich daar iets van aan zou gaan trekken. De zogenoemde dieseldeal van de Amerikanen met Rusland... is ongewenst en onverstandig. Dat zei Jetten gisteravond tijdens een debat over de Europese top... van morgen en vrijdag. Ja, voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland... per direct 300.000 ton diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten. En door de aanval van Iran door de VS en Israël... stijgen de brandstofprijzen. En Trump die hoopt daar met de afspraak iets aan te doen...

Ja, en of wij in Nederland dan iets kunnen doen aan de deal die Trump heeft gemaakt met Poetin, dat lijkt mij sterk. Onderweg tot wat hakkenplaat. Ik zie al wat verzoekplaatjes binnenkomen. We gaan er eentje uitpikken. Eerst even weer terug naar de jaren 80 op Radio BNT. Murray Head. Dit is One Night in Bangkok.

Het is bijna tijd voor het weer en verkeer. Maar eerst nog even dubbel takkenplaat. We kregen nog een bericht binnen van Franklin uit Maastricht. Hey, goedemorgen Erik, is er nog plek voor dit nummer? Succes met de bouw van de nieuwe studio. Nou, beste Franklin, dankjewel. We gaan hem draaien.

0: Franklin uit Maastricht. Hij vroeg hem aan, deze van Art Garfunkel, Bright Eyes. Het is vandaag schijnbaar schitterend najaarsweer met veel zon en wat stapelbewolking. De temperatuur zal vandaag liggen tussen 16 en 18 graden. Morgen gaat de temperatuur verder stijgen naar een graadje of 20. Vrijdag krijgen we dan een overgangsdag na wat frisser en wisselvalliger weer. In het weekend liggen de temperaturen namelijk rond een graadje of 13. Hè? Dan de snelheidscontroles door Flitsmeister A2 Maastricht, de grens met België bij 268,7. De A2 tussen Eindhoven en Weert bij 177,7. De A73 Venlo-Venraai bij 40,8. De A67 Eindhoven en de grens met België bij 18,0. De N279 Beek en Donk bij 46,3. De N279 Erp bij 52,9. De N263 Breda bij 17,0. Dan heb ik voor je de N640 Oudenbosch bij 4,9. En de laatste heb ik voor je de A17 tussen Moerdijk en Roosendaal. Dan moet je even opletten bij 16,0.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Vakbonden FNV en CNV zijn vandaag gestart met een reeks wekelijkse stakingen in het streekvervoer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. In Brabant rijdt volgens Arriva slechts 10-15% van de bussen, terwijl in Limburg ook de regionale treinen van Arriva niet rijden. De NS-treinen en buurtbussen rijden wel volgens dienstregeling en reizigers wordt geadviseerd kort voor vertrek de reisplanners te raadplegen. De politie heeft gisteravond een drugslab ontdekt in een pand aan de Geusert in Heidhuizen na een anonieme melding. Het lab was op het moment van de inval niet in werking. De forensische opsporing stelt sporen veilig en brengt de inventaris in kaart. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. 2 jaar geleden werd een paar deuren verderop in dezelfde straat eveneens al drugsmateriaal aangetroffen. En op de A27 richting Gorinchem zijn deze ochtend 4 personenauto's op elkaar gebotst ter hoogte van Nieuwendijk. De aanrijding leidde tot de afsluiting van 2 rijstroken, waardoor de vertraging voor het verkeer richting het noorden opliep tot 3 kwartier. Alle betrokken voertuigen moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept. Het is nog onbekend of er bij de botsing gewonden zijn gevallen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het nog erg druk. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 17 kilometer file met daar een half uur vertraging. Op de A27 gebeurde een ongeluk van Breda naar Gorinchem. Tussen Oosterhout en Nieuwendijk 10 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Niemalsdorp 9 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer met daar 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hello Black and I'm the man.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, de comedy serie Girls die keert terug voor een 7e seizoen. Dat heeft HBO bekendgemaakt. De hoofdrolspelers, onder wie de bedenker Lena Dunham, die keren terug. En de productie begint naar verwachting in 2027. Ja, en Ben Affleck die vindt dat zijn ex-vrouw Jennifer Garner het beter doet als ouder dan hij zelf. De 54-jarige acteur die vertelde afgelopen zondag in de Sunday Today dat hij moeilijk kan tippen aan de manier waarop Jennifer Garner hun drie kinderen opvoedt. En de BBC die komt met een documentaire over het leven en de carrière van Harry Potter schrijfster J.K. Rowling. De tweedelige productie gaat ook in op de discussie die de Britse auteur de afgelopen jaren veroorzaakte met haar standpunten over de genderidentiteit. Ja, en André Rieu die laat in de bezoekersaantallen wereldsterren als Madonna en Paul McCartney ver achter zich. De Nederlandse violist en de orkestleider die heeft namelijk sinds 2001 wereldwijd meer dan 11,5 miljoen concertkaarten verkocht. En dat was goed voor een totale opbrengst van 1 miljard dollar. Oftewel 940 miljoen euro. Op 1 in die lijst staat trouwens Coldplay. En André die staat op plekje nummer 14. En Paul de Leeuw die is in een zoektocht gestart naar de stellen die elkaar het ja-woord willen geven tijdens zijn concertreeks Paul en meer vrienden. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. En de wereldtournee van Shakira heeft inmiddels ruim 534 miljoen dollar opgebracht. De Colombiaanse zangeres die verkocht wereldwijd meer dan 4 miljoen concertkaartjes. Amerikaanse concertvakblad Polestar heeft dat bekendgemaakt. En Maxime Meiland die heeft zichzelf aangemeld voor Expeditie Robinson. Nu ze niet meer bij Talpa onder contract staan, kunnen ze dus uitstapjes maken. En nu ze bij RTL zitten met hun Real Life Soap, is Expeditie Robinson natuurlijk geen enkel probleem.

topic hoorde je met Buddy. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze woensdag. Vandaag 14 oktober. Amerikaanse R&B-zanger Usher, die wordt vandaag 48 jaar. Nederlandse acteur Bas Muis, 50 jaar geworden. Paul Witteman, de bekende tv-presentator, die wordt vandaag 80 jaar. Ben Whishaw, de Engelse acteur. Hij speelde Q in de James Bond-film Skyfall. De beste man, die wordt vandaag 46 jaar. Italiaanse tenor Alessandro Safina, die wordt vandaag 63. Maxime, de Nederlandse zangeres, artiestennaam van Gonnie Buurmeester, deed in 1996 mee met het Eurovisie Songfestival samen met Franklin Brown de eerste keer. Maxime die wordt vandaag 56 jaar. En vandaag is ook jarig de Engelse zanger Cliff Richard. Ja, 86 jaar wordt hij vandaag. En tot aan 9 uur draaien wij deze Dreaming.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanvallen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama of badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voegen werden geblazen, ramen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam bij Zaltbommel. 4 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7, met ook daar een kwartier op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 15 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A58 van Breda naar Tilburg.

De dame die alle records heeft gebroken in de United States, Ella Langley. Je hoorde ze nog een keertje met Choosing Texas. Vrienden, wij zeggen welkom. Halverwege je werkweek. Daar gaan we voor de woensdag.

Bravo uit Brabant, jongen. René Schuurmans. Perfecto. En Gloria Stefan met de Miami Sound Machine, de Conga. Chipmachinemaker ASML die zag de vraag naar zijn apparatuur het afgelopen kwartaal zo sterk stijgen dat de capaciteit van het bedrijf eigenlijk tekort schiet. Volgens de topman komt dat met name door de investeringen in AI van andere bedrijven. En de NVWA die hoeft geen gebruik te maken van een strengere meetmethode om vast te stellen of de filtersigaretten schadelijk zijn. En dat is een definitieve oordeel van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in de jarenlange zaak over de zogeheten Soemelsigaretten. En dan de Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft namelijk een 10-jaar contract afgesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix zal vermoedelijk begin 2030 worden verreden.

0: De 90's met DJ Bobo en Everybody. Even een snelle update van Flitsmeister A2 Maastricht, de grens met België. Dus bij 268.3. De N300 bij Brunsum bij 10.9. De A2 tussen Eindhoven en Weert bij 177.5. De N275 Maasbree 5.9. A67 Eindhoven grens met België 18.0. N279 Beek en Donk 46.3. De N263 Breda bij 17.0. De A16 Dordrecht Breda bij 53.7. De A59 Breda Dindeloord 88.5. De N640 bij Oudenbosch, dat wordt gecontroleerd bij 4.9. En de laatste heb ik voor je, de A17 tussen Moerdijk en Roosendaal. Daar moet je even opletten bij 15.9.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Vakbonden FNV en CNV zijn vandaag gestart met een reeks wekelijkse stakingen in het streekvervoer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. In Brabant rijdt volgens Arriva slechts 10-15% van de bussen, terwijl in Limburg ook de regionale treinen van Arriva niet rijden. De NS-treinen en buurtbussen rijden wel volgens dienstregeling en reizigers wordt geadviseerd kort voor vertrek de reisplanners te raadplegen. De politie heeft gisteravond een drugslab ontdekt in een pand aan de Geusert in Heidhuizen na een anonieme melding. Het lab was op het moment van de inval niet in werking. De forensische opsporing stelt sporen veilig en brengt de inventaris in kaart. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. 2 jaar geleden werd een paar deuren verderop in dezelfde straat eveneens al drugsmateriaal aangetroffen. En op de A27 richting Gorinchem zijn deze ochtend 4 personenauto's op elkaar gebotst ter hoogte van Nieuwendijk. De aanrijding leidde tot de afsluiting van 2 rijstroken, waardoor de vertraging voor het verkeer richting het noorden opliep tot 3 kwartier. Alle betrokken voertuigen moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept. Het is nog onbekend of er bij de botsing gewonden zijn gevallen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A58 van Breda naar Tilburg, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Galder en Tilburg, Reeshof 11 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Oorschot 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. A59 naar Den Bosch, tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bij de Amsterdamse Wallen. Maar kost het geld. En Taylor Swift hadden wij voor je met Patience Zero. Wij Nederlanders hebben trouwens in 2025 opnieuw minder vlees gegeten. De consumptie per persoon kwam uit op gemiddeld 33,8 kilo. En dat is 0,7 kilo minder dan het jaar ervoor. ...33,8 kilo eten wij aan vlees. Op een jaar? In 2016 aten we nog gemiddeld 38,4 kilo vlees per persoon. En de paus Leo die is gisteren geopereerd. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Bij de operatie is de onderste kwab van zijn rechterlong verwijderd. En daar werd vastgesteld een veel voorkomende vorm van longkanker. Ja, en KLM die gaat een deel van de schriftelijke klantenservice verplaatsen naar de Filipijnse hoofdstad Manila. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen wel nog steeds in het Nederlands antwoord. Dus mocht je schriftelijk een vraag hebben voor KLM, dan beantwoorden ze die via de Filipijnen. Okay. Zometeen na 10 uur Tim van der Veerde, daarna Duncan en Roger Schepers. Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
9: De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om op die manier de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van zijn longen ontdekt en na een onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Een deel van zijn rechterlong is intussen operatief verwijderd. De 71-jarige paus staat bekend als fit en sportief en is voor een kerkleider relatief jong. Hij blijft de komende dagen in het ziekenhuis om verder te herstellen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
10: Lekker dansend de woensdagochtend in met Lionel Richie en Dancing on.

Radio BNT met Sven Seliers en Somebody New. Woensdagochtend, de week weer bijna doormidden. En misschien wel extra lekker in dit geval voor jou, omdat je de herfstvakantie in het verschiet hebt. Nou, ik hoop dat je dan ook een leuke vakantie in het vooruitzicht hebt. Dat je er ook echt even lekker tussenuit kunt. Hopelijk vandaag weer wat vollere schappen in de supermarkt. Gisteren nog steeds veel schappen leeg vanwege het IT-probleem bij Albert Heijn. En ondertussen komen er op socials allerlei gekke video's voorbij. Dat hamsters de oorzaak zouden zijn van die storing. Natuurlijk alles met een knipoog. Nou, wat in ieder geval bomvol is, is de playlist van Radio BNT met de beste hits en classics voor deze woensdagochtend. Kylie Minogue en Post Malone staan voor je klaar. Rolf Sanchez en Emma Hayes.

Kylie Minogue, BNTM. Padam, padam. Als je binnenkort een etentje bij de Italiaan op het programma hebt staan, dan zeg je misschien wel: ik wil graag een pizza calzone. Dat is wat veel mensen zingen, omdat ze geen idee hebben waar het volgende nummer over gaat. Maar in werkelijkheid is het in het Italiaans als een liedje genoeg zou zijn. Se bastasse una canzone, Eros Ramazzotti, nu.

0: Payphone. Maroon 5 en Payphone op Radio BNT. Even tot 90 tellen en dan kun je meezingen met een mega classic van Earth, Wind & Fire. Eerst even kijken naar het weer. Een mooie herfstdag vandaag in Limburg en Brabant. Het blijft droog met veel zon bij zo'n 18 graden vanmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Vakbonden FNV en CNV zijn vandaag gestart met een reeks wekelijkse stakingen in het streekvervoer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. In Brabant rijdt volgens Arriva slechts 10-15% van de bussen, terwijl in Limburg ook de regionale treinen van Arriva niet rijden. De NS-treinen en buurtbussen rijden wel volgens dienstregeling en reizigers wordt geadviseerd kort voor vertrek de reisplanners te raadplegen. De politie heeft gisteravond een drugslab ontdekt in een pand aan de Geuszucht in Heidhuizen na een anonieme melding. Het lab was op het moment van de inval niet in werking. De forensische opsporing stelt sporen veilig en brengt de inventaris in kaart. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. 2 jaar geleden werd een paar deuren verderop in dezelfde straat eveneens al drugsmateriaal aangetroffen. En op de A27 richting Gorinchem zijn deze ochtend 4 personenauto's op elkaar gebotst ter hoogte van Nieuwendijk. De aanrijding leidde tot de afsluiting van 2 rijstroken, waardoor de vertraging voor het verkeer richting het noorden opliep tot 3 kwartier. Alle betrokken voertuigen moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept. Het is nog onbekend of er bij de botsing gewonden zijn gevallen. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: BNT en Be The One.
1: Tim van der Weerden.
0: En Dua Lipa steekt inmiddels een dikke middelvinger op naar de docent van haar school in Londen. Toen ze namelijk 11 jaar oud was, wilde ze supergraag meedoen met het schoolkoor. Maar ze werd afgewezen. Haar stem zou te laag zijn en ook nog eens te rokerig klinken. Nou, ze besloot uiteindelijk uit frustratie om covers op YouTube te plaatsen. En alsof het zo moest zijn, op die manier werd ze ontdekt door de grote platenlabels. Radio BNT op je woensdagochtend. Oscar and the Wolf. Angel Face staat voor je klaar. Na 1999, dit is Prince.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
9: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Robiette is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
15: Goedemorgen, in gedachten nog even terug naar de afgelopen maanden met een van de grote zon.

Een van de grote hits van afgelopen zomer. Radio BNT met De Bauza. Je hoorde Magnetic. Ja, misschien verlang jij wel terug naar afgelopen zomer. Of ben je juist alweer langzaam vooruit aan het kijken. Want op veel werkplekken moet je dan voor half november je zomervakantie voor het jaar erop al doorgeven. Nou, zet dan in ieder geval alvast één ding op je vakantielijstje voor komende zomer. Zorg dat je radiobnt.nl hebt ingesteld bij je favorieten. Of ons als voorkeur hebt in je favoriete streamingsapp. Want waar je ook heen gaat, dan gaan de hits en classics van Radio BNT lekker met je mee. En zo de DJ die al zijn platen opbouwt als klassiek geschoolde pianist. Wie dat is sowieso, eerst Roger Sanchez op de woensdagochtend van BNT. Dit is Another Chance.

stole de show, Keigo en Parson James bij BNT. Ja, je zou het misschien niet achter die Keigo zoeken, maar hij is geschoold als klassiek pianist. Dat is eigenlijk superhandig bij het maken van zijn nummers. Hij gebruikt namelijk veel piano-akkoorden in al zijn tracks. En die stapelt hij dan altijd op aan de hand van 3 pianosporen. En daardoor krijg je een heel ruimtelijk gevoel bij al zijn muziek. Michael Jackson nu op Radio BNT. Dit is Bad.

0: Want dat Beyoncé bij BNT. Een stel Amerikanen waren me tijdens de vakantie op IJsland enorm dankbaar. Hoe dat zit, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Mooie herfstdag vandaag in Limburg en Brabant. Het blijft droog, veel zon bij zo'n 18 graden vanmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Vakbonden FNV en CNV zijn vandaag gestart met een reeks wekelijkse stakingen in het streekvervoer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. In Brabant rijdt volgens Arriva slechts 10-15% van de bussen, terwijl in Limburg ook de regionale treinen van Arriva niet rijden. De NS-treinen en buurtbussen rijden wel volgens dienstregeling en reizigers wordt geadviseerd kort voor vertrek de reisplanners te raadplegen. De politie heeft gisteravond een drugslab ontdekt in een pand aan de Geusert in Heidhuizen na een anonieme melding. Het lab was op het moment van de inval niet in werking. De forensische opsporing stelt sporen veilig en brengt de inventaris in kaart. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. 2 jaar geleden werd een paar deuren verderop in dezelfde straat eveneens al drugsmateriaal aangetroffen. En op de A27 richting Gorinchem zijn deze ochtend 4 personenauto's op elkaar gebotst ter hoogte van Nieuwendijk. De aanrijding leidde tot de afsluiting van 2 rijstroken, waardoor de vertraging voor het verkeer richting het noorden opliep tot 3 kwartier. Alle betrokken voertuigen moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept. Het is nog onbekend of er bij de botsing gewonden zijn gevallen. En tot zover het regionieuws op Radio.

Stella Lefty uit Boston, Amerika bij BNT. Doet mij terugdenken aan onze reis naar IJsland laatst. Echt een waanzinnig land trouwens. Een aanrader om een keer naartoe te gaan. Onder meer bekend vanwege de vele watervallen die allemaal weer anders zijn. Op een gegeven moment wilden we een van die watervallen bezoeken. We stonden daar op de parkeerplaats om richting die waterval toe te gaan. En op dat moment horen en zien we een camper langs een auto afschaven. Nou, het was echt een oorverdovend geluid. Nou, en die camper die reed gewoon door, alsof er niks gebeurd was. Nou, mijn vriendin had gelukkig een foto kunnen schieten van het kenteken van die camper. De mensen van die auto waren op dat moment namelijk nergens te bekennen. En alsof het zo moest zijn, wij kwamen terug van de waterval. En die mensen waren inmiddels bij hun auto gearriveerd. Het bleek te gaan om een stel Amerikanen. Die hadden de schade aan hun huurauto nog niet eens opgemerkt. En ze waren ons dan ook ontzettend dankbaar dat wij het hadden gezien en ook nog eens een foto van het kenteken hadden gemaakt. Nou, wat zijn ze toch behulpzaam, hè, die Nederlanders. Nou, een goede daad verricht daar op IJsland. Radio BNT op je woensdagochtend met de beste hits.

Uit de 80's, Steve Winwood op Radio BNT en Higher Love. Everything's gonna be alright, want het is bijna woensdagmiddag met de Babysitter Circus.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelstep en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder vier foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Tim van der Weerden. En een beetje liefde met de eerste drie.

Just Hey, Jaxal en John bij BNT en Turn the Lights Off. Lekker op weg naar huis, omdat je maar een halve dag hoeft te werken vandaag. Of misschien sowieso thuis, omdat je lekker vrij bent. Of ben je een van die strijders die gewoon de hele dag aan het werk is. Misschien wel op kantoor of lekker thuis werken. Hoe dan ook, ik ben Tim en ik sleep je door de dag heen. Dat doe ik met de beste hits en classics van BNT. Met Gotye en Jan Smit zometeen. Die staan voor je klaar. Nou, Enrique Iglesias, dit is Taking Back

Got Jay and Kimbra and Somebody That I Used To Know. Radio BNT, woensdagmiddag. Smakelijk als je op dit moment aan het eten bent. Het was een echte eendagsvlieg, hè? De single van Gautier. Meer van verwacht eigenlijk dat we nog andere hits van hem zouden gaan horen. Ja, dat zal hem zelf een zorg zijn trouwens. Wouter, zoals hij in het echte leven heet. Want Gautier verdient jaarlijks nog tussen de 150.000 en 350.000 euro met dit nummer. Nou, ik heb weer een duit in het zakje gedaan door hem te dragen.

0: Robbie Williams uit The Zeros, Supreme bij BNT. Zo'n nummer waarbij we allemaal op het verkeerde been worden gezet. Eerste Radio BNT weerupdate. Een mooie herfstdag vandaag in Limburg en Brabant. Het blijft droog met veel zon bij zo'n 18 graden vanmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In een tuinhuis aan de Paterstraat in Panningen is deze ochtend brand uitgebroken. Omdat de schuur direct tegen een Lidl-supermarkt staat, werd de winkel ook uit voorzorg ontruimd en heeft de brandweer delen van het dak gesloopt om op overslag te controleren. De winkel bleek onbeschadigd en is weer vrijgegeven, maar het tuinhuisje is volledig verwoest. Het vermoeden bestaat dat de brand is ontstaan bij een warmtelamp van een schildpad. De brandweer onderzoekt nog of het dier tijdens de brand in het schuurtje aanwezig was. De A16 richting Breda in de Belgische grens is deze ochtend vanaf Breda-West volledig afgesloten na een verkeersongeval. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas rond 2 uur 's middags heropend kan worden en heeft rond de locatie van het ongeval zichtschermen geplaatst. Ook de verbindingsweg op knooppunt Prinsenviel vanuit België richting de A58 is dicht. Verkeer wordt vanaf knooppunt Zonzeel omgeleid. En de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en het MUMC in de provincie Limburg steken samen 116 miljoen euro in het grondig vernieuwen en vergroenen van de Brightlands Health Campus in Randwijk. Het nu sterk versteende gebied moet vanaf 2027 transformeren tot een aantrekkelijke groene campus met parken, betere langzaam verkeersroutes, nieuwe parkeergarages aan de randen en ruimte voor researchbedrijven en woningen. De partners hopen met de kwaliteitsimpuls op termijn duizenden extra banen aan te trekken voor de regio. En tot zover het regionieuws op radio.

Sun. Move into the Sun, Hugel bij BNT. Ja, let even goed op de komende 4 minuten. Het is namelijk niet wat het lijkt. En nee, je bent niet aangekomen bij Wie is de Mol. Nee, het achtergrondkoor van het nummer dat je nu gaat horen klinkt heel gospelachtig. Ja, niets is minder waar. De zanger heeft het allemaal zelf ingezongen. In de montage hebben ze het slim gedaan met meerdere zangsporen en andere toonhoogtes, waardoor het lijkt alsof je een koor hoort. Maar het is toch echt de zanger zelf. Radio BNT met Billy Crawford nu. Dit is Track In.

Wat een lekker liedje. Ann Lee bij BNT en Two Times. Welke hit of classic zou jij nou echt een keer op de radio willen horen? Nou, Duncan heeft er zometeen plaats voor in de BNT Takeover. Enige wat jij hoeft te doen is te gaan naar radiobnt.nl. Dat is de plek waar jij jouw verzoekplaat aanvraagt. Sarah Larsen nu, dit is Lush.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Kijk eens, schat, hier is je thee.
6: Ah, heerlijk.
5: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
6: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
5: Mm-hmm.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
10: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: En, heb je de klus?
12: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
11: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
12: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
11: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
9: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
13: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
14: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
15: Huh?
14: Maak er een potje.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Duncan Fresh. Het is echt 90's, hè, dat je girlband en boybands had. In de 80's was er een soort van girlband al ontstaan met twee dames. Wie dat zijn, dat vertrouwt.

Meteen die leuke van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, hoorde je op Radio BNT. Goedemiddag, het is je woensdag. Hey, fijn, het is de woensdagmiddag. Je bent aan de goede kant van de week beland. En we mogen langzaam een beetje met de verrekijker kijken richting het einde van de week. Dat is fijn met Kate Ryan ook op de radio en Voyage, Voyage. Nou, Voyage gaan we maken. De reis door de middag heen met de Duncan hier. Hallo, ik ben present met zometeen Samuel Welten. Je mag meezingen met Alles kan kapot en... Het is eigenlijk een girlband avant la lettre. Oftewel, ze waren in de 80's officieel nog geen girlband. Ze waren ook maar met z'n tweetjes. En als girlband moest je natuurlijk een beetje in de 90's zijn opgekomen. Maar Mel en Kim hadden scheid aan alles. En hadden ook een duik gemaakt in de carnavalskoffer. Want ze hadden altijd bolhoeden op, gekke kostuums. En waren een beetje tegen de gevestigde orde. En dat vonden mensen wel leuk in de 80's. Mel en Kim, Showing Out, hoor je nu op BNT.

Amy Winehouse. Back to Black op Radio BNT. Samuel Welten daarvoor en alles kan kapot. Ja, we gaan echt op het muzikale spectrum van links naar rechts, van boven naar beneden. Op Radio BNT hoor je alles, maar dan ook alles om je lekker door je werkdag heen te slepen. De beste hits en classics. Zo omschrijven we dat met Tiësto zometeen. Don't be shy. Hier is onderweg met Carol G. Op deze woensdag dat het streekvervoer aan het staken is, heb je daar last van in Limburg en Brabant? Treinen van Arriva rijden niet in Limburg en heel veel bussen rijden al helemaal niet in Brabant en Limburg. Dus opgelet als je vandaag de weg op gaat, er wordt gestaakt voor een beter CAO bij de mensen in het OV. Het is

0: U2, daar zitten de twee al in de naam. En ze dachten, nou laten we deze plaat, als die One heet, dan maar twee keer opnemen. Snapt u het nog? Mary J. Blige deed mee in de Zeros. En in de 90s was het U2 alleen. Dit was die Zeros versie. One op Radio BNT. Staan we ook op jouw voorkeurstoets op One, je favoriete radiostation? Ik hoop het wel. Radio BNT met zometeen The Wizards, Brand New Day en Regard Ride It. Ken je die nog? Gaan we zo meteen voor je draaien op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer op deze woensdagmiddag. Dat is het. Het is redelijk bewolkt, hè? Wat stapelwolken, maar ook opklaringen. Het blijft wel droog en als de zon dan gaat schijnen is het maximaal 18 graden. Morgen vandaag zonnig met hooguit wat sluierbewolking. En op donderdagmiddag kan het nog zo'n 21 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In een tuinhuisje aan de Paterstraat in Panningen is deze ochtend brand uitgebroken. Omdat de schuur direct tegen een Lidl-supermarkt staat, werd de winkel ook uit voorzorg ontruimd en heeft de brandweer delen van het dak gesloopt om op overslag te controleren. De winkel bleek onbeschadigd en is weer vrijgegeven, maar het tuinhuisje is volledig verwoest. Het vermoeden bestaat dat de brand is ontstaan bij een warmtelamp van een schildpad. De brandweer onderzoekt nog of het dier tijdens de brand in het schuurtje aanwezig was. De A16 richting Breda in de Belgische grens is deze ochtend vanaf Breda-West volledig afgesloten na een verkeersongeval. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas rond 2 uur 's middags heropend kan worden en heeft rond de locatie van het ongeval zichtschermen geplaatst. Ook de verbindingsweg op knooppunt Prinsenviel vanuit België richting de A58 is dicht. Verkeer wordt vanaf knooppunt Zonzeel omgeleid. En de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en het MUMC in de provincie Limburg steken samen 116 miljoen euro in het grondig vernieuwen en vergroenen van de Brightlands Health Campus in Randwijk. Het nu sterk versteende gebied moet vanaf 2027 transformeren tot een aantrekkelijke groene campus met parken, betere langzaam verkeersroutes, nieuwe parkeergarages aan de randen en ruimte voor researchbedrijven en woningen. De partners hopen met de kwaliteitsimpuls op termijn duizenden extra banen aan te trekken voor de regio. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Qxa met haar versie van Insomnia heette New Religion, hoorde je op Radio BNT. Ah, ze is ooit helemaal woest geweest. Hè. Ze had een Grammy mogen ontvangen, een nominatie daarvan. En dan ga je natuurlijk naar de rode loper. Alleen, er was geen enkele ontwerper die zei, nou, ik ga wel een jurk voor je maken. Nee, ze zeiden allemaal, de jurk is te groot. Oftewel, jij bent te dik. Nou, dat had je niet tegen Bibi Rexha moeten zeggen. Ze heeft een video online geplaatst, helemaal woest. En zei, ik hoef jullie jurken niet. Jullie fucking jurken. En toen heeft zich topontwerper Monsori gemeld en die heeft alsnog de knalrode mooie jurk voor Bibi Rexha gemaakt. Die sowieso in de smaak viel, hè, Bibi Rexha. Ik bedoel, ik zit hier vandaag in een rode jurk. Echt niemand die opkijkt. Nee, helemaal. Ik word zelfs een beetje raar aangekeken. Ik snap niet goed waarom. Maar goed, ondertussen draai ik de beste hits en classics voor je op deze woensdagmiddag. Radio BNT. Duncan is mijn naam en Marshmello, de man met de helm, hoor je zo meteen. Slow motion naar Madonna. Celebration. I think you wanna come.

Backstreet Boys, Larger Than Life op Radio BNT. Marshmallow daarvoor en Slow Motion. Marshmallow, de man die gewoon elke dag lekker uit bed kan komen. Die kan een bed hair day hebben en helemaal chagrijnig zijn, want niemand ziet dat. Dat is namelijk de man met de helm op. Zeg ik helm, het is eigenlijk een soort emmer met een gezichtje daarop getekend. Kost dat veel? Absoluut, ja. Een paar duizend euro ben je kwijt voor de helm van Marshmallow. Slow Motion hoor je op Radio BNT. En zometeen een nieuwe vertaalvraag. Is Roaming Truth een

0: nog een extra bakkie pleuren op je woensdagmiddag om wat extra energie te krijgen. Er zit er dan de Sugar in van Robin Schulz. Nou, hij zat in ieder geval op de radio erbij.
1: De vertaalvraag.
0: Hoor je op Radio BNT. Een nieuwe opgave in de vertaalvraag staat voor je klaar. Ik zoek titel en artiest vandaag bij deze, nou, to-do-opgave. Dit is namelijk de vertaling. Je bent simpelweg de beste, beter dan alle rest, beter dan wie dan ook, wie ik ooit heb ontmoet. Nou, dat is de opgave, denk je het te weten. Titel en artiest bij de track die ik zo meteen ga draaien. Je mag het laten weten via radiobnt.nl. Draai ik het zo meteen naar Raven Lane.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe. Geeft ruimte. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
13: Balen zeg. Koffie?
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag. Met vandaag deze opgave. Je bent simpelweg de beste, beter dan alle rest. Beter dan wie dan ook, wie ik ooit ontmoet heb. Titel en artiest zocht ik bij deze best wel makkelijke opgave, bleek. Duncan Fresh. Heel veel goede antwoorden kwamen binnen, waaronder eentje van Ed.

vind dat toch nog steeds jammer dat de gemeente heeft gekozen voor uitingen zoals veelzijdig genieten voor groot en klein, best is voor en van iedereen. Ten eerste, dat rijmt helemaal niet. En ik vind het toch gewoon een gemiste kans als stad best dat je niet gewoon simply de best hebt gekozen, toch? Radio BNT. Nee, ze hebben ook nog een andere slogan. De gemeente best, dat is namelijk best bijzonder. Ja, had dan gewoon Tina Turner gepakt. Simply the best. Hoorde je zojuist op Radio BNT in de vertaalvraag. Another in Talk to You. Hey, niks tegen jou, hè. Als je het best komt, dan kun jij helemaal niks aan doen. Laat de Radio BNT lekker aanstaan, want wij zijn de zender voor heel Limburg en Brabant. Met de beste hits en classics. Meezingen doe je zo meteen met Yves Berendsen. En daar is een van de grootste sterren aller tijden. Paul McCartney, Hope of Deliverance. I will love

Ik liep gisteren de deur uit met een jas aan, daaronder een trui. En toen dacht ik, hé, maar het is eigenlijk nog best wel lekker weer. Genieten van die nazomerdagen in oktober. Doen we zo meteen met de beat van Tiziano Ferro. Perdono, zo meteen op Radio BNT. En dit is Lost Frequencies. Chef's

0: Lekker, de Mediterraanse lekker warme beat van Tiziano Ferro. Perdono op Radio BNT met zometeen Dotan en de ultieme zomerplaat. Die kun je ook gewoon in de winter draaien en je krijgt meteen een lach op je gezicht. Als ik zeg zonneschijn, welke plaat denk jij dan? Nou ja, kijken of jouw gedachte goed is. Ik draai hem zo meteen voor je. Eerst even kijken naar het regionieuws en het weer. Het is vandaag vrij zonnig weer. Af en toe wat bewolking, maar meestal droog, zo'n 18 graden. Morgen vandaag wordt het zonnig, hooguit wat sluierbewolking. Dan nog wat graden warmer. 21 graden morgen maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In een tuinhuisje aan de Paterstraat in Panningen is deze ochtend brand uitgebroken. Omdat de schuur direct tegen een Lidl-supermarkt staat, werd de winkel ook uit voorzorg ontruimd en heeft de brandweer delen van het dak gesloopt om op overslag te controleren. De winkel bleek onbeschadigd en is weer vrijgegeven, maar het tuinhuisje is volledig verwoest. Het vermoeden bestaat dat de brand is ontstaan bij een warmtelamp van een schildpad. De brandweer onderzoekt nog of het dier tijdens de brand in het schuurtje aanwezig was. De A16 richting Breda in de Belgische grens is deze ochtend vanaf Breda-West volledig afgesloten na een verkeersongeval. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas rond 2 uur 's middags heropend kan worden en heeft rond de locatie van het ongeval zichtschermen geplaatst. Ook de verbindingsweg op knooppunt Prinsenviel vanuit België richting de A58 is dicht. Verkeer wordt vanaf knooppunt Zonzeel omgeleid. En de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en het MUMC in de provincie Limburg steken samen 116 miljoen euro in het grondig vernieuwen en vergroenen van de Brightlands Health Campus in Randwijk. Het nu sterk versteende gebied moet vanaf 2027 transformeren tot een aantrekkelijke groene campus met parken, betere langzaam verkeersroutes, nieuwe parkeergarages aan de randen en ruimte voor researchbedrijven en woningen. De partners hopen met de kwaliteitsimpuls op termijn duizenden extra banen aan te trekken voor de regio. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Cat's Eye en Animal op Radio BNT. Katrina en The Waves daarvoor, Walking on Sunshine. De zonneschijn die nu nog volop aanwezig is richting morgen. Nog zo'n 21 graden in de regio. Iets om naar te kijken, een beetje nazomeren. Dat terwijl we toch al een beetje in de voorbereiding zitten richting kerst. Hè? De tuincentra staan al vol met alle kerstverlichting, de kerstbomen en alle randdingen die je daaromheen kunt kopen. En ja, dan beginnen ook hier en daar de kerstmarkten natuurlijk opgebouwd te worden. Sowieso in Valkenburg gaat dat gebeuren en ook in Maastricht. Een beetje traditie dat daar al daar bij het Rieu Hotel van de familie Rieu er ook kerstverlichting is. Maar dat is een hele soap geworden, hè, bij het Derlon Hotel. Mocht dat nou wel, mocht dat nou niet? Nou, het mocht eigenlijk niet. Maar het is nu toch besproken in de gemeenteraadsvergadering. De kerstverlichting van het Derlon Hotel was het hot item gisteren daar in die gemeenteraadsvergadering. En toch voelde Pierre Rieu die vergadering niet. Want hij zei, nou, mijn dochters zijn jarig. En er zijn belangrijkere problemen om op te lossen. En toch zal hij blij zijn, want de kerstverlichting mag. Rieu die kocht vorig jaar voor zijn hotel kerstverlichting met een rode strik. En na kritiek van die welstandscommissie haalde Rieu duizenden lichtjes uit de strik. En tot zijn verbazing oordeelt de welstandscommissie, gesteund door burgemeesters en wethouders, nog steeds te overdadig. Maar toch is er nu een meerderheid gevonden dat die kerstverlichting mag. De regels gaan versoepeld worden. Nou, dat is ook fijn. Zo kunnen we toch een beetje kerstverlichting krijgen op het Derlon Hotel in Maastricht. Hey, Hathaway, What Is Love hoor je zo meteen. En C'est La Vie is voor Chef Special. Radio BNT. I've been

0: Goedemiddag, Radio BNT en Imani, don't be so shy.
1: Radio BNT, takeover.
0: Is ook een advies wat ik voor jou heb, don't be so shy. Aarzel niet en laat me weten wat ik zo meteen voor je kan draaien in de nieuwe ronde Takeover. Is namelijk onderweg, om 3:10 gaan we eraan beginnen. 20 minuten lang is de radio dan van jou. En waar heb je zin in, wat kan ik voor je draaien? Let me know via radiobnt.nl, dan ga ik dat zo meteen waarmaken voor je. De Takeover is onderweg naar UB40, maybe tomorrow. Nu.

0: ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
8: Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Duncan Fresh. Kars, die vraagt iets aan voor de takeover. Dat is best een vuige en ruige plaat. Welke dat is, dat vertel ik je zo meteen. Radio BNT, waar muziek je raakt. Eerst hoor je Bob Sinclair.

0: Populaire plaat bij Schoenmakers, On My Soul.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, dat is het niveau van mijn grapjes. On My Soul van Bruno Mars, hoor je Bob Sinclair daarvoor in Love Generation. Godzijdank dat de playlist even naar jou gaat en dat ik stop met mijn grapjes. De komende 20 minuten is het BNT-podium van jou, want we gaan beginnen met de Takeover. De komende 20 minuten is dus de radio van jou en bepaal jij de playlist van dit mooie radiostation. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je opzetten? Die vraag mag je beantwoorden via de WhatsApp die je vindt via radiobnt.nl. Zul je gewoon gratis een appje deze kant op met jouw favoriete verzoek. Dat deed Kachsal voor een best vuige plaat. Hij zegt Paul Hardcastle en 19. Wauw, die had ik al lang niet meer gehoord. Het was een track uit de 80's en heel elektronisch voor die tijd. Een sampletje uit Vietnam ook, van de Amerikaanse tv-documentaire over de Vietnamoorlog. En die is gesampled in deze track. Leuk dat hij wordt aangevraagd. Kars, dankjewel voor je verzoek. Paul Hardcastle.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Kygo brak door met deze track die eigenlijk helemaal niet van hem was. Hè? Het is een track met een Nederlands tintje, want een Nederlandse producer heeft deze plaat gemaakt. Al rijdend door Amerika, stoppend voor een stoplicht waar helemaal niemand stond. Behalve hij en een reclamebord van het bandenmerk Firestone. En ja, dat bleef al hangen in zijn hoofd. En toen was deze track geboren, uiteindelijk aan de Kygo gegeven en hij is daarmee doorgebroken. Door een Nederlander dus. Kygo, Firestone, hoorde je op Radio BNT. En was bovendien het verzoek van Fleur. Dankjewel voor je appje op The Takeover. Paul Hardcastle hoorde je ook. En 19, die was dan weer voor Kars. En zo banen wij onze weg door alle verzoekjes. Radio BNT. Zo ook van Nout. Die gaat zo meteen de keuken in om te werken. Eerst wil hij de Braxtons.

Nout wilde graag Braxton horen. De Boss. Zometeen gaat hij weer beginnen in de horeca. Kokend in de keuken. Voor je gedraaid, Nout, de Braxtons en de Boss. En dit was overduidelijk het geluid van Harry Styles. En die werd haar gevraagd door Femke. Dankjewel voor alle appjes in de Radio BNT Takeover. Deze van Brent past er ook prima bij. Queen, Another One Bites the Dust op BNT. Let's go.

Fenomenen in die tijd, fenomenen nog steeds. Queen en Another One Bites the Dust. Niet voor niks aangevraagd door Brent in de Radio BNT Takeover. Goedemiddag BNT, mag de beeps op? Groetjes van Dion. Nou, hij loopt al voor je. Justin Bieber, what do you mean op de radio? What do you

0: aan het einde van de takeover voor vandaag. Morgen weer een nieuwe ronde en dan weer jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Even netjes vertellen dat het verzoek van Justin Bieber van Dion kwam. Dankjewel voor je appje naar Radio BNT. Het station waar je zo meteen een vriend van Ed Sheeran hoort. Goeie vrienden zijn het. En het is een Nederlander. Heb je al enig idee? Ik vertel je zo meteen wie het is. En ook de Bee Gees Tragedy ga je zo meteen lekker meezingen. Lekker hoog, want dat is het, hè, de Bee Gees. Dat zo meteen. Eerst even kijken naar het weer op deze woensdagmiddag. Het is best zonnig vandaag, hè. Af en toe wat bewolking, maximaal 18 graden. Morgen overdag wordt het zonnig met hooguit wat sluierbewolking. En dan wordt het nog wat warmer, 21 graden morgen maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op de rotonde van de Nassaulaan en de Maaseikerweg in Weert is vandaag rond 11:50 een kind gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Een opgeroepen traumahelikopter is geland op een nabijgelegen grasveld in de wijk Graswinkel om medische bijstand te verlenen, waarna het slachtoffertje is behandeld. De automobilist bleef ongedeerd en de politie heeft de straat deels afgezet voor sporenonderzoek naar de exacte toedracht. Een woning aan de Pastoor Kuiperstraat in Waalwijk is gisteravond rond 10:00 het doelwit geworden van een schietpartij. Een schutter met capuchon vuurde 3 kogels af op het pand, waarbij de ramen en het rolluik doorboord raakten. Er raakte niemand gewond, maar het huis is voor onderzoek door de politie verzegeld. Dat betekent dat de bewoonster voorlopig haar woning nog niet mag betreden, terwijl het opsporingsonderzoek naar de voortvluchtige dader loopt. En de rechtbank heeft de 30-jarige Janus K. veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en rijontzegging van 5 jaar... voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval eind maart in de Maastrichtse wijk Heer. De man reed met 1,8 promiel alcohol in zijn bloed en een snelheid van 112 km per uur op een zebrapad in op een overstekende moeder met buggy. Het 4-jarige jongetje, Jorginho, overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De moeder liep zwaar en blijvend letsel op.

Nou, als je zo voelt vandaag, dan gaat het overduidelijk niet zo best, hè? Yoda, Justin Timberlake, Cry Me a River. En Martin Garrix, Drown op Radio BNT. Ja, Cry Me a River is beter Cry Me a Riva vandaag, hè? Vanuit de perspectief van de reiziger valt het natuurlijk vandaag een beetje tegen. Want de stakingen in het streekvervoer vinden weer plaats. En vanaf nu tot en met kerst, 1 dag in de week. En vandaag is dat dus op woensdag. Heel veel treinen rijden niet in Limburg, eigenlijk allemaal niet. Bussen rijden nog wel redelijk. Er werd een 70% genoemd vanochtend. In Brabant is dat wat anders. Ongeveer 10-15% van de bussen reed maar wel in Brabant. Dat meldde Arriva op zijn website vanochtend. En die vervoerder verzorgt de busvervoer in West- en Oost-Brabant en dus in Limburg. Riva heeft ook aangeraden reizigers hun reis kort voor vertrek te plannen vanwege dus die stakingen in het OV, het streekvervoer. Want de buschauffeurs leggen hun werk neer, want ja, onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen en dat moet eerst weer een beetje gaan lopen allemaal. Wou die op de hoogte van de situatie in de regio? Wat dat gaat opleveren voor de avondspits, dat hoor je zo meteen natuurlijk bij Roger in de middagshow. Die is onderweg zo meteen naar vieren. George Michael ga je nog horen met S. En Sommelieu is hier. Veel Spartan.

Niet de eerste track die ik draai vandaag, waarbij de hulp van Mary J. Blige werd ingeroepen. U2 maakte in de 90s One en ik draaide de versie deze middag met Mary J. Blige uit de Zero's. En in de 90s werkten ze natuurlijk ook al samen. En dat deed ze met niemand minder dan deze man, George Michael. Alles wat die man deed was sowieso goud, hè. Samen op AS op Radio BNT. En zometeen, de middagshow na vieren is die onderweg. De BNT-middagshow met die o zo vrolijke Roosje Schepers. Je hoort hem zometeen na 4 uur onderweg naar huis met Radio BNT.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.
4: BNT.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
12: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
14: De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. Zijn auto werd door het kolkende water de zee ingesleurd. Op het eiland zijn wegen ondergelopen en meerdere voertuigen meegesleurd. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen alleen te reizen als dat noodzakelijk is. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en dat is al goed te merken onderweg.
1: Wat ook opvalt is dat de A2 dicht is van Den Bosch naar Eindhoven na een ongeluk met meerdere vrachtwagens bij Best. Vanaf Bokstel is de weg afgesloten. Verkeer naar Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Verder is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug tot aan Hendrik Ido Ambacht. Daar heb je nu een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En het rijdt nu langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Roger Schepers.

Close Off. Het is even na 4:00. Vrienden, goedemiddag. Midden in de week, woensdag. Het is 14 oktober 2026. Wereldnormendag. Dan zal het morgen wel Wereldwaardedag zijn. We kunnen de normen en waarden in ieder geval mooi achter elkaar zetten. Maar World Standards Day, Wereldnormendag, is het vandaag. Dus hou je een beetje aan de norm, zeg maar. Misschien is dat de boodschap. Het is de Radio BNT middagshow op Radio BNT in Limburg en Brabant via DAB+. Online via radiobnt.nl. Je kunt ons volgen via de socials, Facebook, Instagram. En als je iets achter wil laten, kan dat. Ga naar

radiobnt.nl. Zie daar, stuur een appje en doe dat dan ook even. Stuur een appje met bijvoorbeeld leuke wetenswaardigheden. Of als je iets wilt delen. Misschien heb je vanmiddag iets verschrikkelijks gedaan. En denk je, nou, vindt dat de mensheid dat eventjes moet weten. Dan laat ons dat even weten. Want we horen uiteraard heel graag van je. Omdat het namelijk een democratisch radiostation is. Een interactief radiostation. We doen het samen met z'n allen. Ik zag van de week trouwens op de website. Moet je maar eens even checken. Een leuk filmpje op radiobnt.nl. Daar zie je hoe de nieuwe studio eruit gaat zien. We gaan verhuizen. En dat zal niet al te lang meer duren, maar er wordt nog heel hard, keihard gewerkt eigenlijk. En om daar vast een klein beetje een beeld van te krijgen, zou ik even die leuke video checken die je op de website vindt. En dan geef je daar je oordeel over, laat je dat weer achter via de comments. En zo hebben we gewoon een gesprek. Hoe fijn is dat? Dunkie, dankjewel. Straks is je nog eventjes met belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. En tot die tijd probeer ik nog even wat lekkere hits voor je te scoren. Tenminste, als het...

Radio BNT met naast die van Janet Jackson in de middagshow in Hillenburg en Brabant via DHB Plus online, radiobnt.nl. Berichtje sturen mag je naar radiobnt.nl doen. Je ziet daar de optie stuur een appje. Nou ja, goed, en zet er dan even in wat je kwijt wil. Dan kun je dat delen met de mensheid. Hoe mooi is dat, vriend? Ik heb straks nog wat leuke historische feitjes voor je als het gaat om de muziek. Het is Wereldnormdag op 14 oktober. En dat is iets waar we met z'n allen een beetje aan moeten wennen. Zei ik aan het begin van de show al straks. Normen en waarden. En ik had je deze beloofd volgens mij. TLC, dit is Waterfalls.

0: Misschien ben je al heel eventjes onderweg en heb je al een heel eind gelopen. Bijvoorbeeld de 1000 Miles. Vanessa Carlton heeft er een liedje over gemaakt. Ja, en dat hoorde je nu op de radio. Zo dadelijk voor je belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Je hoort ook waar het vaststaat qua verkeer. Waar is het druk op de weg in Nederland? Nou ja, in het zuiden van het land, daar moet het eigenlijk gewoon nog een beetje normaal zijn zoals het ook normaal is. Want hier is nog geen herfstvakantie. En in een groot deel van Nederland uiteraard wel. Maar eerst kijken we even naar het weer. Gaatje of 19 met kans op regen, zon en wind. Veel wind. Nou, dat allemaal samen lijkt mij een fantastische cocktail.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Op de rotonde van de Nassaulaan en de Maaseikerweg in Weert is vandaag rond 11:50 een kind gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Een opgeroepen traumahelikopter is geland op een nabijgelegen grasveld in de wijk Graswinkel om medische bijstand te verlenen, waarna het slachtoffertje is behandeld. De automobilist bleef ongedeerd en de politie heeft de straat deels afgezet voor sporenonderzoek naar de exacte toedracht. Een woning aan de Pastoor Kuiperstraat in Waalwijk is gisteravond rond 22:00 het doelwit geworden van een schietpartij. Een schutter met capuchon vuurde 3 kogels af op het pand, waarbij de ramen en het rolluik doorboord raakten. Er raakte niemand gewond, maar het huis is voor onderzoek door de politie verzegeld. Dat betekent dat de bewoonster voorlopig haar woning nog niet mag betreden, terwijl het opsporingsonderzoek naar de voortvluchtige dader loopt. En de rechtbank heeft de 30-jarige Janus K. veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en rijontzegging van 5 jaar... voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval eind maart in de Maastrichtse wijk Heer. De man reed met 1,8 promiel alcohol in zijn bloed en een snelheid van 112 km per uur op een zebrapad in op een overstekende moeder met buggy. Het 4-jarige jongetje, Jorginho, overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De moeder liep zwaar en blijvend letsel op. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. En op een aantal wegen heb je veel vertraging door ongelukken. De A2 Den Bosch richting Eindhoven is nu ook helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Na een ongeluk met 2 vrachtwagens duurt het waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58... Op de A2 is het ook heel druk van Utrecht naar het zuiden. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Rosmalen en knooppunt Vught. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 heb je ook 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Batadorp en Bokstel. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een half uur in de file tussen Breda en Oosterhout. Dat komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.

0: Nou, Rogers, die deed het weer, hè?
1: Crochet Schepers.
0: Diana Ross en Upside Down. Wordt de tijd om 4:06 op Radio BNT. Let's Love, David Guetta, Sia. Hoorde je daarvoor? En het is niet de eerste keer dat ze samenwerkten, trouwens. En dat deden ze een aantal jaar geleden. Niet echt onverdienstelijk, kan ik je melden. Dit is die Oost-Lekkere Middagshow voor ons.

gaat over zijn vader. En zijn vader die leidde aan Korsakov. Wist eigenlijk niet meer echt wat hij deed. Maar die had wel overal papiertjes opgeplakt. Waar hij aan moest denken, wat hij tegen mensen moest zeggen, waar hij rekening mee moest houden, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. En Douwe dacht, weet je, ik ga daar een liedje over maken. Note to Self is dat geworden. En hij heeft gezegd, en ja, ik wens hem er heel veel succes bij, maar wij raken hem kwijt in Nederland, dat hij binnenkort hoogstwaarschijnlijk in Amerika gaat signen. Hij gaat tekenen bij een platenlabel.

is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

We are ever going home op BNT in de middagshow voor de woensdag. Lekker zo midden in de week, vrienden. Daarvoor hoorde je You're Beautiful van James Blunt. Ga daar verder niet al te veel over vertellen. Een note zelf van Douwe Bob. Hij was vorige week bijvoorbeeld nog in Poppodium de Nieuwe Nor in Heerlen. En hij is druk aan de toeren, maar binnenkort zijn we hem kwijt. Hij gaat dus tekenen bij een Amerikaans label. En ja, dat snap ik wel. Als je daar de contacten hebt, daar je dingen mag doen, dan is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Ene John Secada scoorde in de jaren 90 aardig wat muziek. Ik zal nog eens een keer een andere track van hem draaien dan deze grote hit die we allemaal kennen. En volgens mij drie kwart jaar heeft genoteerd gestaan destijds.

0: Dante.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
1: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
3: Dit is het nieuws op Radio BNT.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land staat in de file op de A2... want die is dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. Het gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Het is op de A2 voor die afsluiting vanuit Utrecht ook druk. Tussen Kerkdriel en knooppunt Vught heb je een half uur vertraging.

En Somebody New van Sven Zillier opende deel 2 van de middagshow voor vandaag. Het is woensdag 14 oktober 2026, midden in de week. We zitten aan de betere kant van de week overigens. En tot 6 uur is dit episode 2 van de immens fijne radiofuiten. Omdat je elke maandag tot en met vrijdag hoort hier bij Radio BNT tussen 4 en 6. Dat is de middagshow. In heel Limburg en Brabant via DAB+, online via radiobnt.nl. Volg ons via de socials, Facebook, Instagram. Berichtje sturen mag je naar radiobnt.nl. Je hoort de naam wel vaak volgens mij. Hè? Je krijgt daar de mogelijkheid om een appje te sturen. Doe dat. Dat mag je doen met alles wat je kwijt wil. Iets wat je wilt delen. Heb je op- of aanmerkingen over de DJ's? Heb je zoiets van, moet even klagen, moet even zeuren, moet even zeveren? Mag allemaal, hè? Mag allemaal. Daar zijn we voor. Interactieve radiozender. We doen het allemaal met z'n allen. We bestaan ruim een jaar en een maand overigens, om precies te zijn. En ja, ik denk dat we gewoon voorlopig nog even lekker doorgaan. Check eens even de website. Zie daar een leuk videootje van de making of de nieuwe studio. Daar moet nog een hele hoop gebeuren. Er moet nog keihard gewerkt worden. Dat gebeurt ook allemaal dagelijks. We zijn daar geweest, hebben dat even opgenomen met z'n allen. En wilde je daar heel graag deelgenoot van maken. Dus check dat via onze website. Waar je overigens ook kunt adverteren. Als je denkt van, goh, ik ben een ondernemer. En ja, ik zou mijn naam wel graag op de radio willen horen. Kan dat voor weinig? Ja, bij Radio BNT kan dat voor weinig. Dus check dat maar even. Dan sta je er binnenkort waarschijnlijk gewoon tussen. Morgen is het donderdag. Dan is het vrijdag. Dan is het weer weekend. En op vrijdag begint overigens de herfstvakantie in het zuiden van Nederland, vrienden. Laten we daar even rekening mee houden. Dus er is wel iets leuks in het verschiet. En misschien ben ik dan ook wel sexy als ik dans. Hier is Nielsen. Radio

Radio BNT met de middagshow, vrienden. Als je de radio net aanzet en je denkt bij jezelf, wat heb ik toch een godverdorie goede zender gevonden? Nou, dat zijn wij. Dat zijn wij van Radio BNT. En wees ook ambassadeur, hè. Waar je naartoe gaat vanavond. Misschien ga je naar de hockey of ga je de gym in. Ga je naar familie, ga je een biertje drinken of whatever. Heb het even over ons. Vinden we leuk. Vindt het altijd fijn om van je te horen. Wet, wet, wet draaien we. Ja, dat wordt het steeds vaker natuurlijk nu. Gezien het jaargetijde. Er komt steeds meer regen op ons nederdalen. Love is all around, hoorde je. Oud liedje wat je kent van de Trucks. En overigens, R.E.M. heeft het ooit op een CD-single gezet van hun in een Love-uitvoering. Dit was de echte dikke vette hit uit de 90s voor Marty Pello. En wet, wet, wet dus. Erg leuk. Ja, regen, regen, regen, regen, regen. Zullen we even wat muziekfeitjes met je doornemen voor 14 oktober. In 1957 op 14 oktober stonden de Everly Brothers op

heette Ben en gaat over een rat. In 1977 bracht David Bowie op 14 oktober zijn album Heroes uit. Het tweede deel uit de Berlijn-trilogie. Want daar heeft hij met Iggy Pop samen gewoond en leuke dingen gedaan. En in 1988 stonden er dus twee albums achtereenvolgens van dezelfde band. Die de status kregen meer dan 1 miljoen exemplaren te hebben verkocht. En dat was Def Leppard, respectievelijk de albums Paramania en Hysteria. We draaiden daar in het vorige uur overigens Animal al uit. Hè? Dat weet je nog. Donna Summer, ja, die kennen we wel. Hè? Zangeres Donna Summer kennen wij natuurlijk met z'n allen. Er is een tribute band. Ze won de Tribute Battle of the Bands. Donna's Hot Stuff, Irma deed dat. Is aan het toeren, staat bijvoorbeeld in het PLT in Heerlen op 12 februari aanstaande. Donna hoor je nu op de radio met Bad Girl. Bad Girl.

0: goed tot zijn recht. Donna Summer en Bad Girl. Zo dadelijk hoor je het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Bij de ANWB praten ze hierbij in Den Haag over de actuele verkeerssituatie in het zuiden van het land. En dan gaan we door met meer muziek op Radio BNT. Smakelijk eten. Eerst kijken we even naar het weer. Gaatje of 18 op dit moment. Kans op meer regen, wind. En ook zal de zon zich hier en daar af en toe even laten zien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Op de rotonde van de Nassaulaan en de Maaseikerweg in Weert is vandaag rond 11:50 een kind gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Een opgeroepen traumahelikopter is geland op een nabijgelegen grasveld in de wijk Graswinkel om medische bijstand te verlenen, waarna het slachtoffertje is behandeld. De automobilist bleef ongedeerd en de politie heeft de straat deels afgezet voor sporenonderzoek naar de exacte toedracht. Een woning aan de Pastoor Kuiperstraat in Waalwijk is gisteravond rond 10:00 het doelwit geworden van een schietpartij. Een schutter met capuchon vuurde 3 kogels af op het pand, waarbij de ramen en het rolluik doorboord raakten. Er raakte niemand gewond, maar het huis is voor onderzoek door de politie verzegeld. Dat betekent dat de bewoonster voorlopig haar woning nog niet mag betreden, terwijl het opsporingsonderzoek naar de voortvluchtige dader loopt. En de rechtbank heeft de 30-jarige Janus K. veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en rijontzegging van 5 jaar... voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval eind maart in de Maastrichtse wijk Heer. De man reed met 1,8 promiel alcohol in zijn bloed en een snelheid van 112 km per uur op een zebrapad in op een overstekende moeder met buggy. Het 4-jarige jongetje, Jorginho, overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De moeder liep zwaar en blijvend letsel op. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in het zuiden van het land. Wat opvalt is dat de A2 dicht is van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Het gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58... Er staat ook een flinke file in beide richtingen op de A2 voor die afsluiting. Moet je ook rekening houden met veel vertraging. Van Utrecht naar Eindhoven is het oponthoud 50 minuten. Vanuit Maastricht heb je tot aan Den Bosch tussen knooppunt De Hocht en Bokstel een half uur tijdverlies. Het is ook heel druk op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Oud-Beijerland heb je 20 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum 20 minuten vast. En tot zover de ANWB.

0: Hadden wij Bad Girls van Donna Summer zojuist nog. Deze mag er ook zijn uit Saturday Night Fever natuurlijk. Hè? Disco Inferno van de Tramps. Er is een hele lange uitvoering van dit liedje. Duurt bijna 11 minuten of zo. Ik kan wel een keer doen. Dan even naar het toilet en misschien nog even dineren tussendoor. Ik wil wel een sappie gappie. Dat draaien we ervoor, maar het Hoogkamer op Radio BNT. Smakelijk eten. Dit is de middagshow. En nog tot een uur of zes trouwens. Op deze 14 oktober 2026. Moeten wij nog even ergens over hebben trouwens?
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon en via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. De meest recente kwam afgelopen zaterdag online. Interessant gesprek wat ik had met Maurice Roan. Maurice die is geboren in Heerlen. Heeft met zijn ouders heel lang de kermissen afgereisd, als in met attracties daar ook daadwerkelijk gestaan. Dus het kermisleven is hem niet vreemd. Ook weet hij alles van vuurwerk. Hij zat ooit in de Limburger Boelben. En heeft nu zijn eigen nieuwe bandje opgericht. En dat is Tiroler Luft. Dat doet hij dan met zes man. Interessant gesprek trouwens over een jongen die opgegroeid is eigenlijk op de kermis. Dus ook gewoon elke keer naar een andere school moest. Want ja, als je met je attractie weer ergens staat, dan moet je ook toch naar school. En dat moet je dan op een andere plek doen dan waar je dat gewend bent. Dus het is een interessant gesprek. Erg leuk. Zeker de moeite waard om even te checken. Onder andere in die podcast ook staat er eentje met John Tana. Ik heb hem van het weekend nog even ontmoet tijdens een klus. En dat is dan toch wel leuk als je zo mensen ontmoet. Maar ook gewoon het verhaal erachter een keer kunt luisteren. Dus denk je bij jezelf, goh, ik heb even niks te doen. Ga een podcastje luisteren. Zeker doen. Ik zou de podcast volgen. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je socials. Maken we er een sneeuwbaleffect van. Draai ik muziek van Alex Warren.

Elke keer als die plaat gedraaid wordt, iets van hem überhaupt, dan gaat het over Gilles de La Tourette, dus ik ga het er niet over hebben met je. Lewis Capaldi, Survive. He Wasn't Man Enough van Tony Braxton. Favorite Dream, Alex Warren. Dat waren de liedjes die je achter elkaar hoorde hier bij BNT. Als je een liedje wil aanvragen, kan dat overigens ook. Hè? Doe dat via radiobnt.nl. Stuur een appje, dan draaien we hem gaarne voor je. Of laat hem achter via Instagram of Facebook, kan ook. Check gewoon even onze website www.radiobnt.nl. Kalender zegt 14 oktober. Morgen staat daar 15 oktober. Dan is het de dag van de Witte Stok. Gaan we aandacht aan besteden in het programma. Muzikaal gezien sowieso. Dus je mag vast even nadenken. Wat zou daar bij jou... Wat borrelt er bij jou op? Als je denkt aan de dag van de Witte Stok. Laat het even weten. Laat het in de app achter. Dan gaan we er aandacht aan besteden morgen. Dan kom ik daar nog wel eventjes wat verder en uitgebreider op terug. De dag van de Witte Stok. De dag voordat in het zuiden van Nederland de herfstvakantie begint. Nou ja, en het weer, toont al een beetje die herfst aan. Dus op zich is dat wel weer een hele goede gewaarwording. Dat is alweer heel fijn dat dat allemaal daadwerkelijk ook staat te gebeuren. Vinden die middagshow, hè? Kijk eens even op de klok. Het

0: Wes. Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. In Utrecht is vanmiddag crimineel Khalid H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. H. overleefde in 2017 ook al 2 liquidatiepogingen, waarvan Ridouan Taghi volgens justitie de opdrachtgever was. Bij de eerste poging werd per vergissing iemand anders doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Op de rotonde van de Nassaulaan en de Maaseikerweg in Weert is vandaag rond 10:50 een kind gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Een opgeroepen traumahelikopter is geland op een nabijgelegen grasveld in de wijk Graswinkel om medische bijstand te verlenen, waarna het slachtoffertje is behandeld. De automobilist bleef ongedeerd en de politie heeft de straat deels afgezet voor sporenonderzoek naar de exacte toedracht. Een woning aan de Pastoor Kuiperstraat in Waalwijk is gisteravond rond 10:00 het doelwit geworden van een schietpartij. Een schutter met capuchon vuurde 3 kogels af op het pand, waarbij de ramen en het rolluik doorboord raakten. Er raakte niemand gewond, maar het huis is voor onderzoek door de politie verzegeld. Dat betekent dat de bewoonster voorlopig haar woning nog niet mag betreden, terwijl het opsporingsonderzoek naar de voortvluchtige dader loopt. En de rechtbank heeft de 30-jarige Janus K. veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en rijontzegging van 5 jaar... voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval eind maart in de Maastrichtse wijk Heer. De man reed met 1,8 promiel alcohol in zijn bloed en een snelheid van 112 km per uur op een zebrapad in op een overstekende moeder met buggy. Het 4-jarige jongetje, Jorginho, overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De moeder liep zwaar en blijvend letsel op. En tot zover het regionieuws.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Op de rotonde van de Nassaulaan en de Maaseikerweg in Weert is vandaag rond 10:50 een kind gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Een opgeroepen traumahelikopter is geland op een nabijgelegen grasveld in de wijk Graswinkel om medische bijstand te verlenen, waarna het slachtoffertje is behandeld. De automobilist bleef ongedeerd en de politie heeft de straat deels afgezet voor sporenonderzoek naar de exacte toedracht. Een woning aan de Pastoor Kuiperstraat in Waalwijk is gisteravond rond 10:00 het doelwit geworden van een schietpartij. Een schutter met capuchon vuurde 3 kogels af op het pand, waarbij de ramen en het rolluik doorboord raakten. Er raakte niemand gewond, maar het huis is voor onderzoek door de politie verzegeld. Dat betekent dat de bewoonster voorlopig haar woning nog niet mag betreden, terwijl het opsporingsonderzoek naar de voortvluchtige dader loopt. En de rechtbank heeft de 30-jarige Janus K. veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van 5 jaar... voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval eind maart in de Maastrichtse wijk Heer. De man reed met 1,8 promiel alcohol in zijn bloed en een snelheid van 112 km per uur op een zebrapad in op een overstekende moeder met buggy. Het 4-jarige jongetje, Jorginho, overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De moeder liep zwaar en blijvend letsel op. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
2: Praxis.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die 2

0: Plus. Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Gisteren werden nog 4 schepen getroffen. Sinds begin oktober zijn 23 aanvallen geregistreerd. Als gevolg van de recente aanvallen worden 2 bemanningsleden nog vermist. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. Door een cyberincident waren de afgelopen dagen onder meer groenten en fruit niet overal beschikbaar. Ook moeten de distributiecentra vanavond weer volledig operationeel zijn. Online boodschappen bestellen en persoonlijke spaaracties blijven voorlopig niet mogelijk. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden.
8: Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio.

0: BNT.
1: BNT.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: Donateurs brachten sinds maandag €700.000 bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met €2,8 miljoen schuld en een lening van €900 miljoen, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's zijn gevonden op 30 meter diepte en ze zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellands Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Een recordaantal in korte tijd. Op zondag werden 6 schepen getroffen, het hoogste dagaantal sinds het conflict begon. 2 bemanningsleden worden vermist en een containerschip is gezonken. Sinds oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd. En de Tweede Kamer wil de wet voor nieuwe scholen aanscherpen nadat de Renaissance School in Almere, verbonden aan Forum voor Democratie, opende met slechts 4 leerlingen. Staatssecretaris Thiele wil het marktonderzoek herzien dat vooraf 350 geïnteresseerden telde. VVD-Kamerlid Kisteman kondigde een initiatiefwet aan om eerder te kunnen ingrijpen bij zwak presterende scholen. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog. En de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed?
7: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First. Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's zijn gevonden op 30 meter diepte en ze zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Een recordaantal in korte tijd. Op zondag werden 6 schepen getroffen, het hoogste dagaantal sinds het conflict begon. 2 bemanningsleden worden vermist en een containerschip is gezonken. Sinds oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag €700.000 bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met €2,8 miljoen schuld en een lening van €900 miljoen, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.